0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 76 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door veiligheidsmaatregelen is er op de A15 Ridderkerk-Europoort 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Rozenburg en Havens 62007000. Hou rekening met een vertraging van 33 minuten. Dan is er op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. Daar is een vertraging van 24 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: We schrijven het jaar 2002. En opeens gebeurt er een wonder, want de King of Rock and Roll, Elvis Presley, wordt door een Nederlander tot leven gewekt. Junkie XL, die deed dat allemaal met Elvis Presley's A Little Last Conversation. En het werd ook nog eens even een lekkere hit over de hele planeet. En ook uiteraard hier bij ons in Nederland. Hier is die. A little less conversation, a little more action.

Elvis Presley, de King of Rock and Roll, een beetje in de mix gezet door Junkie XL. En Junkie XL, dat is dan weer de artiestennaam voor Tom Holkenborg. En als je heel goed geluisterd hebt, dan heb je op de achtergrond nog mee horen zingen Leona Filippo in dit nummer A Little Last Conversation uit 2002.

0: weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In de ochtend overheersen de wolken. In het oosten laat de zon zich af en toe zien en blijft neerslag uit. Later ontstaan in het westen enkele buien, plaatselijk vergezeld van onweer. Elders blijft het overwegend droog. Morgen bereikt Limburg vanuit het zuiden een warme luchtstroom. Daar kan het kwik oplopen tot 28 graden. In de avonduren van woensdag en tijdens de eerste helft van donderdag trekt een regenzone over Nederland. Daarna zorgt de aanvoer van koelere lucht voor een daling van de temperatuur. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: De grootste hits komen hier voorbij. Ik zal eens een klein voorstelletje aan je doen. Zullen we eens naar Hartje Amsterdam gaan?
2: Ik ga

We kunnen het heel luxe gaan vertellen, we kunnen het ook heel simpel gaan vertellen. En als we het heel luxe doen, dan kunnen we zeggen dat hij komt uit ’s-Hertogenbosch. En als we het minder luxe doen, dan vertellen we dat hij uit Den Bosch komt. Fleming, en ga met me mee naar Hartje Amsterdam.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer.
3: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 76 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door veiligheidsmaatregelen is er op de A15 Ridderkerk-Europoort 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Rozenburg en Havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 33 minuten. Dan is er op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. Daar is een vertraging van 24 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Hoe langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: Ah, dit zijn de Time Bandits onder aanvoering van Alidus Hidding. En dit was hun grote hit. I'm specialized in you.

De Time Bandits, onder aanvoering natuurlijk van Alidus Hiddink en I'm Specialized in You. De plaat die stamt uit 1983 en in dat jaar de hoogste notering, nummer 2. De plaat stond totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Spanje heeft Engeland op Wembley met 3-2 verslagen. Ondanks een Engelse voorsprong wisten de Spanjaarden de wedstrijd om te draaien. Kroatië versloeg Tsjechië met 2-1. Luka Modric maakte het eerste Kroatische doelpunt. Nederland versloeg Servië met 1-2. In Montreal heeft Demi Vollering de wereldtitel op de weg veroverd. De Nederlandse renster van 29 jaar was in de beslissende sprint sneller dan Kasia Niewiadoma uit Polen. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini completeerde het podium. Vollering rijdt voortaan in de regenboogtrui. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: Ik zie hem daar nog steeds op het podium staan, hoor. Die Amsterdammer met zijn rode petje, oftewel Harry Slinger. Hier is drukwerk, je loog tegen mij.

Op zijn plat Amsterdams gezongen, schitterend toch, hè? Drukwerk en Je loog tegen mij. Het was hun allergrootste succes tot nu toe. En ze stonden 2 weken op 1 in 1981.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In de Britse stad Liverpool heeft de politie zondag ruim 50 demonstranten opgepakt. Zij namen deel aan een protest tegen het verbod op Palestine Action. Verschillende deelnemers lieten met borden zien dat ze achter de actiegroep staan. Agenten arresteerden hen omdat ze mogelijk de Britse wet over steun aan verboden organisaties hadden overtreden. De demonstratie werd gehouden in de buurt van de locatie waar Labour haar jaarlijkse partijcongres organiseert. In Jemen wordt opnieuw gevochten in de omgeving van Taiz. De Houthis proberen hun invloed in de regio te vergroten. Strijdkrachten van de internationaal erkende regering, die steun krijgen van Saoedi-Arabië, proberen verdere terreinverliezen te voorkomen. Sinds de Houthis Mokka hebben veroverd, staat ook de scheepvaart in de buurt van de Rode Zee onder toenemende druk. Door het geweld verlaten steeds meer mensen hun woongebied. De onveilige situatie bemoeilijkt bovendien de toegang tot getroffen gemeenschappen voor hulporganisaties. Veiligheid.nl meldt dat in 2025 ongeveer 124.000 Nederlanders van 65 jaar of ouder na een val medische hulp op de spoedeisende hulp nodig hadden. Een jaar eerder waren dat er circa 119.000. Ook over een langere periode is sprake van een stijging. In 10 jaar nam het aantal valongevallen met ernstig letsel met 16% toe. Veel slachtoffers krijgen te maken met botbreuken of hoofdletsel. Nu de week van de valpreventie begint, ligt de nadruk op maatregelen die ouderen helpen om valpartijen te vermijden en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Dan heb ik nog het weerbericht. In de ochtend overheerst de bewolking, al laat de zon zich in het oosten regelmatig zien. Regen blijft daar grotendeels uit. Later op de dag ontwikkelen zich in het westen enkele buien, soms met onweer. Elders blijft het overwegend droog. In Limburg kan de temperatuur morgen oplopen tot 28 graden. Vanaf woensdagavond volgt vanuit het westen neerslag. Ook donderdagochtend kan het nog regenen. Vervolgens bereikt koelere lucht ons land. En tot zover het radiojournaal. Gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 267 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A7 Heerenveen-Groningen staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Boerakker en Industriegebied Westpoort. Hou rekening met een vertraging van 35 minuten. Op de A7 Groningen-Heerenveen is 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Beetsterswaag en Schellebert. Daar is een vertraging van 28 minuten. Verder is er op de A27 Breda-Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Hank en de Merwedebrug. Hou rekening met een vertraging van 22 minuten. Door wegwerkzaamheden is er op de A2 Den Bosch-Utrecht 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Waardenburg en knooppunt Del. Daar is een vertraging van 19 minuten. Tot slot is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielen en Havens 62007000. Hou rekening met een vertraging van 18 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Bergijk. De leukste muziek. En niet alleen voor Bergijkers.
1: In 1978 werden ze geformeerd. En dan zul je je afvragen, over wie hebben we het dan? Nou, we hebben het uiteraard over de Dolly Dots. Ze werden geformeerd door Peter van Asten en Richard Dubois. 6 jonge meiden, gewoon uit Nederland. De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

In de maand december 1983 werd hij uitgebracht. Deze van de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More met als subtitel Totally Hooked On You. De plaat stond in totaliteit 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Waarvan 1 week op nummer 1.

0: Weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In de ochtend overheersen de wolken. In het oosten laat de zon zich af en toe zien en blijft neerslag uit. Later ontstaan in het westen enkele buien, plaatselijk vergezeld van onweer. Elders blijft het overwegend droog. Morgen bereikt Limburg vanuit het zuiden een warme luchtstroom. Daar kan het kwik oplopen tot 28 graden. In de avonduren van woensdag en tijdens de eerste helft van donderdag trekt een regenzone over Nederland. Daarna zorgt de aanvoer van koelere lucht voor een daling van de temperatuur. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Toch? Familie, vrienden, gezelligheid en sfeervolle dagen met Radio Bergijk.
1: Ah, het verhaal begint een beetje vervelend te worden, maar misschien toch voor de duidelijkheid. Ook dit is een Nederlandse band. Onder aanvoering van Hans Hollestelle en de zangers van Jody Piper. En ze hadden een One Day Fly, oftewel een eendagshit, met dit nummer. Love's What I Want, dit is Cashmere.

Ah, wat een dijk van een plaat is dit, hè? Cashmere and Loves What I Want. Jammer dat ze nooit meer plaatjes hebben uitgebracht onder de naam van Cashmere.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In Liverpool heeft de politie personen aangehouden die hun sympathie voor de verboden beweging Palestine Action uiten. Rond de jemenitische stad Taiz zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen Houthi-strijders en het regeringsleger over belangrijke locaties. Steeds meer senioren lopen ernstig letsel op door een val. Een campagneweek richt zich op het terugdringen van zulke ongelukken. De Servische president Vučić heeft zijn vertrek aangekondigd. Daardoor komt een vervroegde verkiezingsronde voor het parlement op 25 oktober in beeld. Zuid-Korea wil uitleg en verontschuldigingen van Kiev nadat Zelensky meldde dat twee Noord-Koreaanse gevangenen naar Zuid-Korea zijn overgebracht. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 267 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A7 Heerenveen-Groningen staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Boerakker en industriegebied Westpoort. Hou rekening met een vertraging van 35 minuten. Op de A7 Groningen-Heerenveen is 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Beetsterswaag en Schellebert. Daar is een vertraging van 28 minuten. Verder is er op de A27 Breda-Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Hank en de Merwedebrug. Hou rekening met een vertraging van 22 minuten. Door wegwerkzaamheden is er op de A2 Den Bosch-Utrecht 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Waardenburg en knooppunt Del. Daar is een vertraging van 19 minuten. Tot slot is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielen en Havens 62007000. Hou rekening met een vertraging van 18 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Ah, we gaan weer eventjes lekker terug in de tijd, speciaal voor jou. En dat doen we natuurlijk weer met een Nederlands artiest. Zijn naam is Rolly Tax. En hij heeft het over een wonderschone dame, oftewel Miss Wonderful. Oh, Miss Wonderful.

Zijn echte naam is Vladimir Tax, maar wij kennen hem beter als Wally Tax. Hij is geboren in Amsterdam op 14 februari 1948 en ook in Amsterdam overleden op 10 april 2005. Zijn vader was een Nederlander en zijn moeder was een Oekraïner. Die hadden al elkaar ontmoet op een Duitse werkkamp, Arbeitseinsatz. In 1974, op 5 januari, om helemaal precies te zijn, kwam de plaat binnen in de Nederlandse hitparade. De hoogste notering was nummer 11 en stond totaal 6 weken genoteerd.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Spanje heeft Engeland op Wembley met 3-2 verslagen. Ondanks een Engelse voorsprong wisten de Spanjaarden de wedstrijd om te draaien. Kroatië versloeg Tsjechië met 2-1. Luka Modric maakte het eerste Kroatische doelpunt. Nederland versloeg Servië met 1-2. In Montreal heeft Demi Vollering de wereldtitel op de weg veroverd. De Nederlandse renster van 29 jaar was in de beslissende sprint sneller dan Kasia Niewiadoma uit Polen. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini completeerde het podium. Vollering rijdt voortaan in de regenboogtrui. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.